0: gone.
1: And now all I... De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
2: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

Aardeveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jou.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je was nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

Maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio

0: Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio.
1: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
1: AE Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat

0: 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirts Haftwoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
4: Van de Pol.
5: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies? Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
4: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
5: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
4: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
6: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
4: Jacob Bonenberg.
6: Kijk op jacobbonenberg.nl.
4: Passie voor fietsen.
7: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
8: Jacob en Kobe Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
9: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving. Voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
10: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverder.nl en help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel verder. Ga naar de website helphesselverder.nl

0: doneer.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Future. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen, het is 9 minuten over 7. Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Wees welkom bij de start van de ochtend. Dit is de Veluwe start op van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Met ruimschoots aandacht voor de berichtgevingen uit de ochtendkranten van vandaag. Daaraan toevoegend naar het laatste nieuws. Vanuit de redacties van Radio en TV Nunspeet en vanuit de VRMG. Verder natuurlijk tussen 8 en 9 uur nog een aantal vaste items die aan je voorbij komen. En dat alles omlijsten we door middel van de lekkerste muziekmix hier op de meest complete. We zijn begonnen met de knuffelplaat, de gospel knuffelplaat voor vandaag. Op deze 25e, de laatste dinsdag wat betreft maand nummer 8. Rachel Purcell wordt vandaag geknuffeld en zij sluit de maand augustus af met haar single Keep Going. Een leuke, frisse gospeltrack die vandaag geknuffeld wordt hier op deze dinsdag bij Nunspeet FM. Goed, tot aan de klok van 9 hebben we natuurlijk de beste muziekmix. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. Maar ook het weer en verkeer houden we voor je in de gaten wat betreft de situatie op de wegen. We hebben geen gekkigheid binnengekregen wat betreft ongeluk en dat soort zaken meer. Het is niet zo heel erg druk eigenlijk. Op dit moment 6 files in onze provincie Gelderland. Voor onze regio betreft dat er ook een aantal. Dat betreft dan de A1 Hengelo richting Amersfoort. Een kleine 9 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen afrit Voorst en Kootwijk. En diezelfde A1, en dat is tevens de laatste voor dit moment. 4 kilometer ruim Apeldoorn richting Amsterdam. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Nou, vandaag wordt het vrij warm met 24 tot max 25 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon- en sluierwolken. Vanavond raakt het bewolkt en de komende dag dan, na een woensdag, kan er een bui vallen. En het koelt af naar zo'n 14 graden Celsius.

Vandaag gaat Clouseau. Toen waren ze nog met z'n vijf. We gingen terug in de tijd met Anne. Een snelle samenwerking tussen buurtpreventieteams en de politie heeft geleid tot de aanhouding van drie personen in Nunspeet. Aanleiding was een melding over een verdacht voertuig dat eerder in verband was gebracht met een woninginbraak in Uddel. Via de buurtpreventieteam Uddel werd melding daarover gemaakt van een inbraak in Uddel. En daarbij was een verdacht voertuig gezien dat was voorzien van vermoedelijk valse handelaarskentekenplaten. Gisterochtend kwam bij de buurtpreventieteam Uddel opnieuw informatie binnen over hetzelfde voertuig. Het voertuig zou op dat moment in de richting van Elspeet rijden. De melding werd direct opgepakt door het buurtpreventieteam Elspeet. Het voertuig werd gevolgd, waarbij ondertussen de politie werd ingeschakeld. De rit eindigde op een industrieterrein in Nunspeet en daar kon de politie het voertuig tot stilstand brengen en ook de inzittenden controleren. Uiteindelijk zijn er drie personen aangehouden. Bij nader onderzoek bleek dat het voertuig als gestolen geregistreerd stond. In het voertuig werden bovendien een aanzienlijke hoeveelheid geld, maar ook drugs aangetroffen. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het voertuig, de aangetroffen goederen en ook hun mogelijke betrokkenheid bij de inbraak in Uddel. De actie is volgens de betrokken buurtpreventieteams een goed voorbeeld van hoe snelle informatieuitwisseling, maar ook alertheid kunnen bijdragen aan het opsporen van verdachte situaties. Zo schrijft onze nieuwsredactie het allemaal. Het is terug te vinden via de website rtvnunspeet.nl, via de gratis RTV Nunspeet app, via de kabelkrant en natuurlijk ook via de gezamenlijke website de vrmg.nl. Goedemorgen, Nick en Simon staan voor je klaar met Pak maar mijn hand. Maar eerst nog eventjes terug naar het andere hit van eigen bodem. Dit zijn de dames Lovers Lane met It's the First Time.

Dikke Simon, en pak maar mijn hand. En daarvoor nog Lois Lane en It's the First Time. De gesprekken over de begroting van het kabinet verlopen stroef. Hoewel het kabinet de begroting over enkele dagen rond wil hebben, is daar nog lang geen zicht op. Het kabinet maakt geen keuzes en wil iedereen tevreden houden. Zo is te horen bij Pro, ja 21, maar ook bij de SGP. Het zit muurvast, zo klonk het uit de mond van pro-leider Klaver. Vicepremier van de Brink van het CDA herhaalde gisteren voorafgaand aan de gesprekken dat het kabinet bereid is om grote stappen te zetten. Ja, 21 en ook de SGP praat in elk geval vandaag weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. De Rijksbegroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd gaan worden. En hoe ze dat allemaal voor elkaar gaan boksen, dat is nog eventjes de grote vraag. Laten we maar eventjes daarop houden. En op de Veluwe bereiden verschillende gemeenten zich voor op het verjagen van de probleemwolven met de paintballwapens. Ermelo en Barneveld willen de methode gaan inzetten zodra dat wettelijk mogelijk is. En ook Nunspeet en Harderwijk volgen deze ontwikkelingen. De bedoeling is dat wolven die te dicht bij de mensen, honden, woningen komen, eerst met geluid worden verjaagd. Werkt dat nou niet, dan kan een paintballwapen worden ingezet om het dier te leren afstand te houden. Maar ja, zover is het nog niet. Voor het dragen en ook het gebruiken van de wapens ontbreekt op dit moment de benodigde toestemming volgens de wet wapens en munitie. En ook is nog niet helemaal duidelijk welke vergunningen precies nodig zijn. Alleen speciaal opgeleide uitvoerders, zoals bepaalde boa's en jagers, mogen de methode straks gaan toepassen. Wanneer de eerste paintballwapens daadwerkelijk kunnen worden ingezet, is nog onbekend. Zo schrijft onze streekredactie dat allemaal, de VRMG.

0: hallo.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. En werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. Ze eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het weer zonnig bij een graad of 24. Alleen in het uiterste zuiden meer bewolking, een bui en koeler.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
3: In het midden van het land is veel vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg 15 kilometer file met een uur extra reistijd. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Tussen de afrit Voorst en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevenaken 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. Dan de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer file. En daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Carlos dat is de nummer 1 uit de 40 beste van Nederland. Shakira en Burna Boy, dat was allemaal geheten Die Die. En Shakira die heeft natuurlijk geld weggegeven. Maar die heeft ook trouwens ook weer geld teruggekregen. Maar liefst 60 miljoen euro van de Spaanse Belastingdienst. Zo schrijven ze dat ook in de Nederlandse bladen. In ieder geval, de rechter heeft het allemaal in haar voordeel uitgesproken, zeg maar. 60 miljoen euro krijgt ze terug van de Spaanse Belastingdienst. En dat heeft allemaal te maken om het feit dat ze een aantal dagen in Spanje verbleef en dat het zeg maar minder was dan dat de rechter, tenminste dat de zaken, de Belastingdienst had gezegd. Zo zie je maar weer, 60 miljoen even terugbetalen. Goed, we gaan nog eventjes terug naar het nieuws. Vanuit de regio komen we bij het volgende, want een woning aan het Imkerplantsoen, dat is in Hoogland, is gisteravond een persoon overleden na een melding van een steekincident. Rond 8:30 gisteravond kregen de hulpdiensten melding van een steekincident aan het Imkersplantsoen in Hoogland. Er zou 1 slachtoffer zijn. Hulpverlening mocht helaas niet meer baten. De persoon overleed daar ter plaatse. De politie heeft een onderzoek ingestart om het misdrijf uit te kunnen sluiten. Een woordvoerster wil nog geen nadere informatie geven, zo schrijven ze dat in de regiobladen. Meerdere politiewagens en ook ambulances kwamen daar met spoed ter plaatse. Een traumahelikopter landde daar ook. En dat gebeurde allemaal in het park Schothorst, zo schrijven ze dat in de regiobladen dus wat betreft vandaag. En dan kijken we naar het nieuws vanuit Elburg. Want de gemeente Elburg is namelijk begonnen met groot onderhoud aan de oostelijke rondweg. Vanaf dinsdag 1 september, dinsdagavond, volgende week dus, wordt er een deel van de weg 4 nachten afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen de rotondes bij de Epenweg, Zuiderzeestraatweg en de Oostendorpenstraatweg. Tot en met vrijdag 28 augustus werkt de gemeente overdag tussen 7:00 en 4:00 in de middag. En dat doen ze aan de trottoirbanden en ook aan de bermen. Vanaf dinsdag 1 september volgen de werkzaamheden aan het wegdek. De oostelijke rondweg is 4 nachten dus afgesloten tussen 7:00 avonds en 6:00 in de ochtend. Overdag blijft de weg wel toegankelijk voor het verkeer. Tijdens de afsluitingen wordt het oude asfalt verwijderd en vervangen door nieuw asfalt. En ook worden de detectielussen bij de verkeerslichten aangebracht en krijgt de weg nieuwe markeringen. Voor verkeer richting bedrijventerrein Oostendorp wordt er een omleiding ingesteld. Bedrijventerrein Broeklanden blijft tijdens de werkzaamheden beperkt bereikbaar. In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 september is Broeklanden helemaal niet bereikbaar. Zo schrijft onze redactie dat allemaal dus bij deze. Check het even online. Wil je het hele complete bericht lezen? Ga daarvoor naar rtvnspeed.nl of de vrmg.nl. 8:09. Dit is de Veluwe start-up voor dinsdag 25 augustus. Met The Counting Crows en Bluff. Holiday in Spain.

laatste staat het op de dag. De nacht van Nunspeet. 80's Neon Party. Dat is het thema voor dit jaar. En natuurlijk ook de 80-jaren muziek. En komende donderdagavond de afterparty. S'nachts om 12 uur mag ik zelf acte de présence gaan geven in de stoof hier in Nunspeet. En Anita zou ongetwijfeld zo langs kunnen komen natuurlijk. Hè. Why Tell Me Why hier bij de Veluwe staat op. En daarvoor nog de Counting Crows en Bluff. En dat deden we met de prachtige single Holiday in Spain. Inmiddels 13 voor 8 geworden. Een 81-jarige man uit Ermelo. Die heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Na een bijzonder ongeluk met 6 botsingen op een rij. Bij het parkeren reed hij afgelopen donderdag door een haag. Tegen een serre en een boom en over een leeg spulplein. Onderweg raakte hij ook nog een lantaarnpaal en een picknickbank. Toch liep het helemaal goed af. Het speelplein van het kinderdagverblijf, waar de auto rondjes reed, was leeg. Het was nog vakantie. Terwijl de bergers de gehavende auto wegtakelden, stonden de buurtbewoners te kijken hoe dat allemaal kon gebeuren. Wat betreft ongelukken. 6 in totaliteit, 6 botsingen dus. 81-jarige man uit Ermelo was daar verantwoordelijk voor en die heeft dus zijn rijbewijs moeten inleveren. En bij een politiecontrole aan de Flevoweg in Elburg zijn gisterochtend 3 bestuurders aangehouden voor rijden onder invloed. De politie controleerde in totaal ongeveer 200 voertuigen. De controle vond plaats rond het einde van het festival Lowlands, maar was niet alleen gericht op de festivalbezoekers. Ook woon-werkverkeer en andere weggebruikers werden gecontroleerd. Opvallend was dat 14 bestuurders weigerden mee te werken aan een speekseltest. Zij kregen daarvoor een procesverbaal. En daarnaast werden nog 10 andere verkeersovertredingen geconstateerd. Wijkagent Peter van Essen die zegt zich zorgen te maken over het aantal mensen dat onder invloed deelneemt aan het verkeer. Volgens hem moeten bestuurders bewust kiezen tussen het gebruik van middelen en het autorijden. Dat schrijft onze redactie allemaal, dus bij deze. Goedemorgen. Dinsdagmorgen, dit is de Veluwe start-up. Om 12 voor 8 hebben we Lex Knuffel. Dit is de nieuwe single van Flair. We gaan door het oog van de nacht.

0: veel zingen van Flair. Door het oog van de dag vind je terug in de hitlijsten van dit moment.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: We kijken even naar een update.
1: Met jou.
0: Wat betreft de files voor dit moment. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 9 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Dezelfde A1 Hengelo richting Amersfoort. 11 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen Alfred Vorst en Kootwijk. Dan komen we terecht bij de N-wegen, de N50. Emmeloord richting Zwolle. Kleine 5 kilometer stilstand verkeer tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. En de laatste melding die vinden we op de N344. Dat is Apeldoorn richting Voorthuizen. Ruim 3 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer. En dat gebeurt allemaal tussen Uddel en Kootwijk. Dat zijn ze tot zover wat betreft de files voor dit moment. We gaan er even dus uit voor reclame, nieuws weer en reclame. De knuffel. Zo dadelijk bij terug met het vervolg. Wat betreft de Veluwe start op met meer nieuwsberichten uit de ochtendbladen van vandaag. En vanuit de redacties van RTV Nunspeet en van de VRMG. En natuurlijk niet te vergeten de vaste items. Tot besluit nog eventjes. Tot aan de reclame voor het nieuws vannacht. Eros Ramazzotti. Dit is die Più Bella Cosa.

0: kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
1: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom. Marconiweg in Nunspeet.
2: Parasolij, Parasolij. De zon in eigen handen met Parasolij.
3: Dit is wat Parasolij u te bieden heeft: raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horen en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolij u er sowieso gratis bij levert: service, garantie en kwaliteit.
2: Parasolij.
3: Kering 2, nummer 25 in Nunspeet. Of kijk op parasolij.nl.
4: Sociaal. Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
2: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
4: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.

0: heerlijk in te relaxen. Op maat gemaakt van de beste materialen met een eerlijke prijs. Bij Weber Woonwereld in Elburg staan er wel 100. Laat je vrijblijvend adviseren en kies een stoel die echt bij jou past.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jacob en Coba Ritsema, broer achterzus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Coba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
7: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
6: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer 1/5 van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
8: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen, in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn.

0: tussen de afrit Voorst en Kootwijk 11 kilometer langzaam rijden met ruim 10 minuten vertraging. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. Dan de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
2: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
3: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
4: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
5: Maak van jouw zakelijke meeting een succes. Kijk voor meer info op soerelepe.nl.
6: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
7: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
8: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
9: Agrotuinendier.
10: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
9: Oh, oh, oh, Agrotuinendier.
10: Kom eens langs en sta versteld van het aan.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Lunch, diner, borrelen en stampen.
2: Bij de Stoof valt alles te snappen.
3: Eetcafé De Stoof in Nunspeet is de plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent.

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: dinsdag, houdt in dat we aandacht hebben voor de eigendaagse gospel. En op de laatste dag, wat betreft de maand augustus, voor de dinsdag, sluiten we de gospel tracks af met Rachel Purcell. Lekkere signal, hè? Keep going, baby.
1: Keep going.
0: Goedemorgen.
2: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
3: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeed.
0: Wees welkom bij deel 2. De Veluwe staat op voor vandaag, dinsdag 25 augustus... tot aan de klok van de 9e. Vanuit het muzikale hart van Oedenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Daar zijn de studio's te vinden van Radio Nunspeet, TV Nunspeet en TV Nunspeet Text, onze eigen Radio Nunspeet kabelkrant. En ook de VRMG wordt daar vandaan aangevuld, natuurlijk online. En verder natuurlijk ook te beluisteren via onze collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Goedemorgen allemaal. Files, die hebben we ook te melden. 20 worden er gemeld op dit moment in onze provincie Gelderland. Voor onze regio starten we met de A1 naar Amersfoort richting Apeldoorn. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo. Eens even kijken, dan gaan we naar de andere kant toe. Wat betreft de A1 Apeldoorn richting Amersfoort in dit geval. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Stroe en Voorthuizen. En dan de, eens even kijken, de N50 wou ik zeggen, maar die is inmiddels opgelost. Dan gaan we richting de N-wegen, de N50, Emmeloord richting Zwolle. Ruim 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. En de laatste melding die vinden we op de N344 Apeldoorn richting Voorthuizen. Ruim 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Uddel en Kootwijk.

hier op de radio bij de Veluwe Startop worden ze regelmatig ook gedraaid. Die worden ze hier op deze vroege dinsdagmorgen met je zit in mijn hoofd. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft voor het eerst een verkoopverbod opgelegd aan een aanbieder van illegale afslankmiddelen. Webshop, eens even kijken, de Peptij De Koning verkocht diabetesmiddelen. Die werden aangeboden als afslankmiddel. Volgens de inspectiedienst zaten daar de stoffen tirzepatide en ook semaglutide en ook retatrudide in. De eerste twee stoffen mogen alleen op recept worden verkocht. En dat andere is nog steeds niet goedgekeurd door de beoordelingsautoriteiten. En ook bleek het bedrijf vervalste vormen van tirzepatide en semaglutide aan te bieden en ook te verkopen. Daarnaast had het bedrijf geen vergunningen om de diabetesmiddelen te verkopen, zo schrijft de NWS allemaal op dit moment. En dan het lokale nieuws. De SGP in Nunspeet die vreest namelijk dat de jarenlange traditie van zelf brandhout zagen in het gemeentebos onder druk komt te staan. De partij vindt dat de kosten voor de deelnemers te hoog worden. Wie wordt ingelood voor 5 kuub hout betaald dit jaar €605. En daarnaast is sinds dit jaar een Nederlandse kettingzaagcertificaat verplicht. De cursus daarvoor kost ruim €215. En daarmee kunnen de totale kosten oplopen tot meer dan €820. SGP-raadslid Harm-Jan Polinder vraagt het college waarom de prijs is gestegen en of de gemeente kan bijdragen aan de kosten van dat certificaat. De belangstelling lijkt dit jaar lager. In 2024 waren er ruim 800 aanmeldingen, terwijl de teller nu op minder dan 160 staat. Inschrijven voor de verloting kan nog tot 2 september aanstaande. Dus mocht je nog wat belang hebben, dan is dat dus mogelijk, mits je wel zo'n kettingzaagcertificaat hebt natuurlijk. Nou ja, goed, ik ben er wel mee eens natuurlijk, hè, want alles moet tegenwoordig aan banden gelegd worden. Overal moet je wat voor hebben, een vergunning of wat voor zaken meer. En natuurlijk, het is een stukje veiligheid natuurlijk. Maar als je dan sect kijkt naar de ongelukken in al die jaren, volgens mij is dat eigenlijk 0,000. Maar goed, in ieder geval, het is een probleempje. En ik ben benieuwd hoe men daarop gaat reageren. Wat betreft uit monden dan van het Nunspeetse College.

0: Hij is Chris Andrews, de man die een aantal leuke hits scoorde natuurlijk, maar ook voor anderen heeft hij hits geschreven, onder andere voor Sandy Shaw. Chris Andrews hier op Dunsveet en de Yesterday Man.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor 25 augustus ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Dit is de horoscoop voor deze dinsdag. Je begint vol energie aan alles wat op je planning staat. En bouwt al vroeg een mooie voorsprong op. En daar profiteer je later nog van. Let er wel op dat je niet blijft hangen in de kleine details. Richt je vooral op het grote geheel, want daar ligt nu de grootste winst. Een nieuw project past uitstekend bij jouw talent om verbanden te zien die anderen ontgaan. Blijf alert wanneer mensen zich anders gedragen dan je gewend bent, is de verjaardagshoroscoop voor deze dinsdag. Doe je voordeel daarmee, zou ik zo zeggen. En dan de spreuk van de liefde. Oeh, dat is toepasselijk. Echte liefde is dicht tegen elkaar. En dan pakken we die plaat van Corrie Konings erbij. Waarom ook niet op deze dinsdagmorgen? Druk je lijn.

Rutger van Barneveld. Ja, afgelopen weekend hadden we natuurlijk Lowlands in Biddinghuizen. En een van de bezoekers daarvan die had gezegd van... goh, het zou wel leuk zijn als Major Lazer plaatje draaide van Rutger van Barneveld. En de desbetreffende verslaggeefster daar, die is dus naar die discjockey toe gegaan. En die zei van, goh, er wordt gevraagd om Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Kun je daar wat mee? En die heeft dus daar een speciale versie van gemaakt. En natuurlijk ook gedraaid. Heel de toko daar op het grote evenemententerrein van Walibi. Helemaal uit hun dak. Werd natuurlijk ook gefilmd. En dat werd weer gedeeld online natuurlijk. En dat had weer Rutger van Barneveld ook weer gezien. Hij was helemaal weer in zijn nopjes, zeg maar. Zwoele zomernachten hier op Duntspeet. Zo dadelijk de headlines uit het nieuws. Update van de files voor dit moment in onze regio. Door de mensen van de ANWB worden we daarover geïnformeerd. En daarachteraan is het tijd voor de dagelijkse Roy Ommersenblaad. En tot die tijd nog eventjes de hit van eigen bodem. Ilse de Lange en Something Good.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. En in het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Het weer zonnig bij een graad of 24. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land zien we een paar flinke problemen onderweg. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat een lange file tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A1 op een aantal plaatsen. Van Hengelo naar Amersfoort tussen de afrit Voorst en Kootwijk 10 kilometer met 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met daar 1 kwartier op onthoud. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je royale plaats?

0: Riders Hall of Fame, je hoorde Roy Orbison dagelijks hier op Radio Nuspen naar de headlines van 8:30. En Evergreen hadden we vandaag gekozen. We gaan terug naar het nieuws voor vandaag. Berichtgeving uit de diverse ochtendbladen. En dan komen we terecht bij het Schiphol-nieuws. Want beveiligers op de luchthaven gaan namelijk vandaag, maar ook morgen, over de morgen over op de mini-stakingen, zo moet ik het zeggen. En dan zeggen de vakbonden FNV en ook CNV, vandaag zijn het verspreid over de dag acties van 3 keer een kwartier. En morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Voorheen werden 5 bedrijven ingehuurd en nu zijn dat er nog maar 3. Volgens de bonden zijn er sinds die tijd problemen met de roosters, pauzes, verlof en ook de bezetting. Als gevolg van deze mini-stakingen kunnen vandaag, maar ook morgen, langere wachttijden dus ontstaan bij de beveiligingscontroles. FNV, maar ook CNV waarschuwen voor meer acties als de werksituatie niet verbeterd, zo schrijft de NWS allemaal vandaag. En dan het verdwenen reuzenijs van ijssalon Het Boerinneke in Harderwijk, die is weer terug. 2 jongens brachten het bijna 1,90 meter hoge beeld afgelopen weekend terug bij eigenaar Rob Morren. Het ijsbeeld was in folie verpakt en bleek niet beschadigd te zijn. Volgens de jongens was het beeld met een boot meegenomen. Waar het in de tussentijd is geweest, is niet duidelijk. Morren vermoedt dat de aandacht in de media mogelijk heeft meegespeeld bij het terugbrengen. De eigenaar hield zich aan zijn eerdere belofte en trakteerde de jongens op een ijsje. Om een nieuwe verdwijning te voorkomen heeft hij het reuzenijs inmiddels met 2 kettingen vastgezet. Zo laat me dat weten via onze website allemaal dus. Ga ervoor voor het laatste lokale en het regionieuws naar rtvnspit.nl of vrmg.nl. Download de gratis apps in de welbekende appstores. Zo hoef je nooit wat te missen. Heb je dat in je broekzak zitten natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Dit is de Veluwe, staat op. Met Fergal Sharkey, Back to the 80s. Dit is A Good Heart.
2: I hate

0: Deze, hou me vast. En daarvoor gingen we nog eventjes back to the 80s met A Good Heart. En dat was natuurlijk de hitsingle van Ferkel Sharkey. Nou, vandaag dan krijgen we toch een aardige zonnige en een warme dag voorgeschoteld. Ja, dus alleen wat sluierbewolking en het blijft droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden Celsius. Vanavond neemt de bewolking toe. In het zuiden van het land kunnen enkele buien vallen, maar in onze provincie Gelderland blijft het droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en ook opklaringen elkaar af. Het koelt af naar zo'n ongeveer 15 graden. Morgen beginnen we bewolkt, maar wel droog. In de middag wordt het warm en ook benauwd, met zo af en toe ruimte voor de zon en een kleine kans op een bui. Maximaal 26 graden morgen. Dan kijken we naar donderdag en de komende dagen. Nou, donderdag blijft het ook warm en broeierig. In de loop van de middag en ook in de avond neemt de kans op onweersbuien toe. Voor die tijd kan het nog 26 tot max 28 graden Celsius worden. Vrijdag is de warmte verdwenen. Er vallen stevige buien en het wordt ongeveer 21 graden. En ook in het komend weekeinde blijft het wisselvallig met buien en zonnige periodes. Temperaturen liggen dan zo rond de 21 graden Celsius.
1: Van 7 tot 9 begint jouw dag met Marcel Bonten. 2 uur lang de lekkerste mix van klassiekers en actuele hits.

als ik het anders zou doen. Django op nummer 2, daarvoor nog de Avery Brothers on the Wings of a Nightingale. Dat was het voor vandaag weer. Oftewel, de Veluwe staat op. Zo dadelijk veel plezier bij Roy. En de ochtendkracht vanmiddag van 12 tot 2. En dus maken we Dernadet. En tal van andere programma's, waaronder ook de zendtijd voor kerken vanavond vanaf 6 uur. De Veluwe staat op. We zijn er morgen weer om 7 uur.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten. Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
3: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
4: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
5: Als u op zoek bent naar een of misschien een of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
6: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
9: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
10: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
9: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
10: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
11: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen.
12: Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie...

0: problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. Bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn en dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio. Hello.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio.
0: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.

0: Veen Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: A1 Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

Okay, bye.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel. Samen met Ella Langley en Jaded. Elke week hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Hits from the Heartland met blijven staan op nummer 10 deze week. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

elke week om deze tijd een country classic. Een nieuw country plaat van meer dan 20 jaar geleden. 31 jaar terug in de tijd naar het vroege voorjaar van 1995. Nummer 9 country voor George Dukas. Had nog een hit, die heette Teardrops. Hij kwam uit Galveston, Texas. En dit was Lipstick Promises, de country classic van deze week.

Een plaats omhoog naar nummer 15 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zach Top en Sada Sanity. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier

samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer met Phones, Keys, Wallet. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier is Hudson Westbrook en Paint It Too Pretty.

De Rick Karen zijn recent in deze aflevering van Hits from the Heartland uit februari van dit jaar. Megan Patrick uit Canada en Golden Child. Hits from the Heartland, de beste new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Hier is Luke Combs.

0: Edwin Hits from the Heartland, een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Aledo, Illinois, die op het hoogtepunt van haar carrière besloot een pauze in te lassen om een gezin te stichten en er toen ze haar comeback wilde maken, achterkwam dat haar plek alweer door nieuwkomers was ingenomen. Ze is verantwoordelijk voor een platina en 3 gouden albums en heeft een onderscheiding voor beste zangeres en kreeg een Horizon Award voor beste nieuwkomer in 1989.
0: Deze week Spotlight on...
1: Susie Buggers.

Susie Boris. Je hoorde drie hits van deze zangeres die afgestudeerd edelsmid is. En voordat ze doorbrak als countryzangeres haar eigen sieraden maakte. Just Like the Weather, Letting Go en Hey Cinderella. Terug naar de chart van het ogenblik op nummer 16, Zach John King.

0: Church featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay. Top 10 met de nieuwe nummer 1 en nog twee hits uit 2025. We gaan het uur uit met Ashley McBride en What If We Don't. Tot zo.
1: Hi, I'm Ashley McBride and you're
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedenavond.
7: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Jason Aldean en Hits from the Heartland. Het is de grote opvolger van zijn hit Don't Tell On Me, waarmee hij op het ogenblik in de Billboard Country Airplay chart staat. 2 weken geleden voor de first time on Dutch radio. Deze week een van de grote national breakouts. Hij heet Anytime Soon. Hits from the Heartland, de beste new country, met uit Wyoming Ian Munsick en Love is Blind. You

graag geziene gast in Hits from the Heartland. Ze staat centraal in de Dutch Barn weer een keer. Melanie Ryan uit IJsselstein en Glass Half Full. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Hier is Shane Prophet, Long Live Country.

Corey Kent en de hits van Heartland en Empty Words. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen met Jelly Roll.

Tyler Hubbard in Hits from Heartland. En in juni is de reunie aangekondigd om weer samen te gaan werken met Brian Kelly in de Florida-Georgia Line. Op nummer 6, Boston en Stella Lefty. Oh.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen enkele nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 8 zijn zittenblijvers. Op 10 blijven staan Carrie Ann, Kenny Chesney. Op 9 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En op 8 Woman van Kane Brown. Vorige week 6, deze week 7. De ex-nummer 1 van Josh Ross. Hate How You Look. Stuiven gewisseld met Stella Lefty. Die gemas even naar 6 gaat met Boston. 5 blijft 5, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman. En op 4 staat Jason Aldean met Don't Tell On Me, ook blijven staan. Vorige week 1, deze week 3, Don't We van Morgan Wallen. Dat betekent dat we zo een nieuwe nummer 1 hebben. En van 3 naar 2 in plaats omhoog, Be By You van Luke Holmes. In de 15e week van 2 naar 1, Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore.

0: De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Het is het opvolgen van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Johnson.
2: It's been

Soul and Hurts Like You. And There You Have Them. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een top 2 hit voor Kane Brown en Backseat Driver. Groetjes, hoi!

0: prominente ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbind.

0: Red Flag.
1: Wij heten u welkom bij twee uur country, bluegrass, Americana en alle mooie muziekstijlen die erbij horen. En dat zijn er heel veel, zeggen ze. Ik heb ze nooit geteld. Jij wel, Joost?
2: Nee, ik kan niet zo goed tellen.
1: Je kunt niet zo goed tellen.
2: Nee.
1: Alles wat boven de drie komt, wordt voor jou moeilijk.
2: Ik heb maar vijf vingers aan mijn hand, hè?
1: Oei, oei, oei. Ja, nee, dan is het gewoon niet anders.
2: Ja, maar goedenavond, Timmer.
1: Ja, goedenavond, Jos. Goedenavond, Ab.
3: Goedenavond. Luisteraars.
1: Ja, Ab, die zit een beetje lager.
3: Zit wat lager dan stond ik
1: ja,
3: al aan,
1: of niet? Zelfs zijn microfoon stond lager.
3: Ja, op niveau. Laag stoeltje, maar het zit lekker, dus komt goed.
1: Mooi. Johan, die zit er weer voor de techniek. En Valerie zit er weer voor de social media en alles wat daarbij hoort. En soms ook een lekker bakje koffie en een slootje water. Dus,
3: koekjes vandaag?
1: Koekjes niet. Nee, nee, nee, nee, geen koekjes. We hebben zometeen een interview. Ik weet niet of we daar ondertiteling bij krijgen, maar we zijn dus zometeen in Friesland.
3: Jo.
1: Ja.
2: Heb je dan wel je Fries een beetje opgehaald?
1: Nou, ik zit al te kijken, want ik heb hier wat staan. Maar ik denk niet dat ik eruit kom.
2: Nee, nou ja, we hebben nog wel luisteraars, denk ik, die kunnen vertalen.
1: Oh, ja, ja, ja, ja.
2: En ik denk dat ze precies weten wie ik bedoel.
1: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat ze nu wel lachen. De Chicks begonnen we mee, Let It Rip. En dan gaan we verder met de volgende voor Ab.
3: Ja, en Ab, die neemt de luisteraars mee naar Australië vanavond.
1: Allemaal?
3: Ik vind alleen maar Australische artiesten. Hey. En dan beginnen we met de allergrootste Australische country-artiest. En dat is David Gordon Kirkpatrick. En die kennen we beter onder zijn artiestennaam Slim Dusty.
1: Ja.
3: En die man werd geboren in 1927 in New South Wales. En hij overleed in 2003. En in 1945 verscheen zijn eerste album met daarop misschien wel zijn bekendste nummer, The Pub With No Beer, heette dat nummer. En toen hij in 2003 overleed, werkte hij aan zijn 106e studioalbum.
1: Zo.
3: Dat is geen tikfout, geen schrijffout. U hoort het goed, 106. Die kreeg ook de mooie titel The Last Sessions. Hij kwam binnen op nummer 5 en werd meteen goud binnen een paar weken. Maar ik koos voor een nummer uit 1977 en we gaan lekker vissen met Slim Dusty. En het nummer heet Catching Yellow Belly in the Old Barcoo.

0: What a Life.
1: Slim Dusty.
2: Slim Dusty, mooi hè? Mooi vent.
1: Ja. Ja. Heeft hij ooit ook niet een keer de Olympische Spelen geopend?
2: Hij heeft de Olympische Spelen van 2000 in Sydney afgesloten.
1: Of afgesloten?
2: Ja, ik denk dat hij inderdaad. En dan speelde hij Waltzing Matilda, dat weet ik nog wel. Want dat is het bekendste. Er zijn heel veel Australische liedjes, maar,
1: ja,
2: maar Waltzing Matilda is misschien wel de bekendste die zong. Ik denk bij de sluiting, maar als de opening is, vind ik het ook goed.
1: Ik weet het niet precies meer. Het is langer dan 3 dagen.
2: 2000.
1: Ja, nou, 2000. Kijk, ja, dan, ja.
2: Dat heeft u goed, meneer.
1: Dank u wel. En dan gaan we naar, naar Jos. Wat hij, even kijken. Oh, ik zie een mooie naam.
3: Ja. Ja, ik heb mijn best ervoor gedaan weer.
1: Ja,
3: ik hoop dat het bevalt. Blij dat jij al positief reageert. Ik hoop dat de luisteraars er ook van kunnen gaan genieten. Ik heb vandaag toch best wel een aantal geselecteerd waar wat jaren terug gaat. Aan verschillende oud-gedienden. En ook verschillende die ook niet meer onder ons zijn. Net als wat jij noemde, Slim Dusty.
1: Ja.
3: Je zei dat hij in 2003 is overleden.
2: Klopt.
3: Dus ik neem aan dat hij dood is.
2: Dat gaan we vanuit.
3: Ja. Ja. John Prine. En dan moet ik altijd onmiddellijk als eerste terugdenken aan die toch wel een beetje zwoele, warme zomeravond in 2018 in het amfitheater in Schotland, in Glasgow. In het Kelvin Grove Park, waar John Prine staat te spelen. In de stromende regen. Mooiste avondmuziek, wat muziek betreft, die ik gehad heb. Het was zo bijzonder, was zo mooi. Was echt schitterend. Dus ik denk, we nemen John Prine weer een keer mee. Maar hij doet het niet alleen. Hij neemt het hele mooie keeltje van Emmylou Harris mee. En dan gaan we luisteren naar toch wel een heel bekend nummer. I Know One.

0: Ja, dat krijgen en zulke muziek, dat is toch fantastisch.
1: Heerlijk, hè?
0: Nou.
1: Ja, ik heb meer zeg van dat oude traditionele country voor vanavond geselecteerd. Dus er is nog meer van dat moois te genieten.
0: Ja. Ik heb ook een nummer, ja. En die is ook al jaren oud. En die is door diverse mensen door de molen gehaald. We kennen natuurlijk allemaal Dolly Parton.
1: Ja, heb ik wel eens van
0: gehoord. Ja, is wel eens van gehoord. Ja. Maar ik heb nu iemand aan de telefoon. Goedenavond, Gerbrig.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Het nummer It Gas is Blue.
2: Het gas is blauw.
0: Blauw? Oh, dat mag ook.
2: Blauw?
0: Nog. Ja.
2: Ja, dat mag ook nog.
0: Oh, dat mag ook nog. Ja, en dan denk ik, ja, je hebt eigenlijk 12 augustus heb je toen een videoclip uitgebracht. Hoe ben jij zo gekomen om nummers van Dolly Parton te gaan zingen?
2: Ja, nou, ik ben al heel lang fan van Dolly Parton, al denk ik sinds mijn kindertijd. En sinds mijn 19e ook in de Friese muziek terechtgekomen. En mijn wens was altijd om Dolly Parton de eer te geven die ze verdient. Want ik voelde ook wel door de jaren heen, als ik een liedje bij haar deed en optreden, dan werd er een beetje gelachen. Of het karikatuur was bekend. En ik vind dat mensen haar daar zo mee tekort doen. Dus mijn wens was altijd om haar het eerbetoon te geven die ze verdient. En vorig jaar, op 4 oktober, zijn we gestart met een theatervoorstelling met Wij van Dremen heet het, De Weg van de Dromen, die volledig over Dolly Parton gaat en over haar muziek. Dus zo is het een beetje gekomen allemaal.
0: Ja, en je zegt het al, hè? Dolly Parton is natuurlijk jouw bekende hoofdpersoon in jouw muziekcarrière.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Ja, nou ja, ik heb ook veel andere dingen gedaan, maar zij was wel, ik dacht, als ik ga beginnen met theatervoorstellingen, want dit is mijn eerste, zeg maar, liedjesvoorstelling voor theater, dan moet het over haar gaan.
0: Ja. Maar heb je haar wel eens ontmoet?
2: Ja, ik ben een keer naar een concert van haar geweest in Zwolle. Ik weet niet meer het jaartal, maar dat was volgens mij, nou, ik zal toen een jaar of 25 zijn geweest of zo. Toen heb ik haar gezien in de IJsselhallen.
0: Ja, ja, ik ben er zelf niet geweest.
2: Dat vond ik fantastisch.
0: Ja, dat heb ik meer gehoord. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb toen wel gehoord dat zij dus een prachtig concert gegeven heeft in Nederland.
2: Ja, het was prachtig. Wij zaten een beetje, want het was met alleen zitten. We zaten een beetje achteraf en toen ben ik zo stiekem een beetje naar voren geslopen. En toen heb ik haar gezien met die lange nagels. En nou, ik vond het echt geweldig.
0: Ja, ja, ja.
2: Fantastisch. En het mooie haar. En het was een fantastisch optreden. Dus ja, echt van genoten.
0: Schrijf jij zelf ook muziek?
2: Ik heb wel eens wat geschreven, maar ik heb ook heel veel mensen die voor mij schrijven. En ik doe heel veel vertalingen van bestaande nummers.
0: Ja. Jij doet voornamelijk jouw concerten in het Fries, geloof ik, hè?
2: Ja, het is nu wel een beetje 50-50, denk ik. Mix met Engels en Fries. Maar toen ik begon was het eigenlijk volledig in het Fries. Het is mijn moedertaal. Ik hou ervan. Ik treed ook eigenlijk alleen maar in de provincie op. Maar nu we Dolly doen, doe ik ook veel Engels erbij. Want je kan niet alles vertalen.
0: Nee, dat is waar. Ja, is het dan voor jou moeilijker om het dan in het Engels te doen?
2: Nee, ik ben in het dagelijks leven docent Engels. Dus voor mij is die taal niet moeilijk. Dus dat gaat ook prima. Ze zijn ook verwant, hè? Oud Engels en oud Fries zijn 100% verwant.
0: Oh,
2: dus wat dat betreft zit dat wel in mijn straatje.
0: Oh, kijk, dat is weer hartstikke mooi. Wat is jouw toekomstplan? Ja. Wat denk je van, nou, wat kan ik nog verder gaan doen met de muziek?
2: Nou, ik ga wel door. We gaan sowieso nog een volledige tour doen tot en met januari met dit programma, Dolly Parton. En we zijn ook alweer bezig met een nieuw theaterprogramma voor daarna. Dus ik ben van plan om in Friesland nog wel wat te doen.
0: Ja.
2: Maar ik denk wel dat, ik voel wel dat dit programma, dat staat zo dicht bij mijn hart. Dat dit echt wel een beetje van mijn hoogtepunten zal zijn, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Want dat, als ik aan Dolly denk, dan denk ik aan mooie muziek.
2: Ja, niet alleen mooie muziek, maar ook de persoon fascineert mij. Want ze schrijft hele mooie muziek, maar ze doet ook heel veel goede dingen. Haar kijk op het leven, dat inspireert mij heel erg. Ik heb ook een poster in mijn keuken hangen en er staat op: What would Dolly do? Want zij kiest altijd, denk ik, de weg van hoop en liefde en acceptatie. En ja, dat waardeer ik heel erg, bewonder ik heel erg in haar.
0: Dat begrijp ik. Ja, jij doet het niet alleen. Jij hebt een kleine band achter je staan met hele bijzondere personen. Ja. Hele fijne personen, denk ik, als ik het zo lees.
2: En denk ik van, jazeker. Ja, zeker. Zeker in Frieske. Nou, het is het prettig woord. Het grote goed, zou je het kunnen vertalen. Maar het zijn twee hele lange mannen van 2 meter. Ik ben wat klein, dus vandaar de naam. Maar het zijn Wanden van Duin. Een bekende muzikant in de Friese provincie. En mijn man, Josse Bosma, zit er ook in. En met z'n drieën zijn we Gerberg en Grutte Gort. En spelen we denk ik al zo'n 15 jaar samen. Met heel veel plezier.
0: Ja. Ja, we hebben het al over je toekomst gehad. Maar wat denk je zelf nog met de muziek van Dolly te kunnen doen verder?
2: Nou ja, er zal geen vervolg komen, denk ik, aan het theaterprogramma. Maar ik heb Dolly zit in mijn hart en die zal daar altijd blijven zitten. En ik denk, wat mij stimuleert in haar is om gewoon door te gaan. Mooie muziek te maken. Iedereen is welkom. Iedereen mag er zijn. En ik hou vooral voornamelijk voor country en bluegrass. Dus ik denk dat zij zeker terug zal komen in mijn muzikale carrière. Maar in wat voor vorm, dat weet ik nog niet.
0: Nee, goed. Ja, ik hoop dat ik genoeg gevraagd heb en dat het op dit moment zo goed voor je geweest is. Of heb je zelf nog iets dat je zegt van, nou, dat moet ik zeker kwijt. Bijvoorbeeld, als je weer naar het theater gaat, waar ga je dat doen? Heb je dat al gepland?
2: Nou, ik vind het hartstikke leuk ook dat er vanuit een andere provincie ook aandacht komt voor mijn programma. En vooral omdat het in het Fries is. Het is natuurlijk 50-50, dus er zit ook Engels bij. Maar we doen een mooie tour weer in de provincie. We starten volgende week zondag in Buitenpost. En daar spelen we in het mooie paviljoen Mem. Mijn agenda staat op mijn website www.gerbergvandekker.nl. Daar staan ook wat filmpjes en dingen die mensen kunnen bekijken. En mijn clip is vorige week gelanceerd. Dus de clip van mijn favoriete liedje, want daarom hebben we het gekozen. Mijn all-time favorite is The Grass is Blue van Dolly Parton. Dus die is vertaald, daar is een clip bij gemaakt. En die is nu uitgebracht als promotie van mijn tweede tour.
0: Nou, mooi. Gerberg, ik bedank je voor het interview. En ja, zeker een goede toekomst en een mooie tijd met het Dolly Parton gebeuren waar je mee bezig bent.
2: Dank je wel. Jullie ook veel succes en bedankt dat ik even over mijn muziek mocht praten bij jullie.
0: Ja, is goed. En zullen we dan voor jou maar het nummer draaien?
2: Zullen we het doen? Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Doen we dat.
2: Oké, dank je wel.
0: Hey, groetjes.

0: Gebrich met het nummer It Gas is Blauw.
1: Dat ging al beter.
2: Ja, je spreekt je toch wel aardig woordje Fries alweer. Het, het waren maar liefst vier woordjes.
0: Ja, vier.
1: Ja. Sleerzaam.
0: Ja, it staat er niet voor, maar dat zeg ik wel weer in de tekst. Dat, als die dat bij had staan.
2: Dus. Ja.
0: Maar goed, wij gaan over de grens.
1: Ja, hij kijkt hem aan, maar hij moet bij mij zijn, denk ik.
0: Oh, voor, ja, voor de volgende persoon wel, ja. Ja, ja, nee. Dat,
1: oh, je ging nog over de grens te Friesland, maar Friesland is nog in ons land. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Jij bent aan de beurt.
1: Mag ik? We gaan het hebben over Sherry A. Austin. En is geboren, jonge dame, in Sydney in 1970. En haar eerste schreden in de muziek waren die misselijke teamen. Want op 14-jarige leeftijd stond ze in het voorprogramma van Johnny Cash.
0: Zo.
1: Tijdens een tour door Australië, dat is bijzonder.
2: Wie?
1: Johnny Cash.
0: Oh.
1: Ja, de bruggetjes die zijn er. Ze zou in totaal 6 albums uitbrengen. En haar bekendste nummer is de titelsong van haar album uit 2003. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Sherry A. Austin met Streets of Heaven.
3: Hello.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hey, this is Val McCallum and you're listening to Countryland. Here's my new single, 50-50. Off my new album, As If We Didn't Know, written with the great Rudy Meyer. Check it out, folks. I'm sure you're gonna love it.

0: Zo leuk, hè, dat je uit Amerika gewoon mensen ziet dat ze zeggen van... Hand in hand, hoe gaat dat bij jullie? Kunnen wij ook muziek brengen? En dan blijkt gewoon dat ze... En dan gelijk al een jingle erbij. Wordt allemaal maar zo bedacht. We gaan naar de volgende en dat gaan we dus... Nee, we gaan even over 50-50 nog even praten. Want,
1: er is nog weinig over gezegd. Want heb je zijn naam überhaupt al genoemd?
0: Nee.
1: Nee, zullen we dat eerst eens doen?
0: Ja. Oh, okay. Ja.
1: We hebben dus net gehoord, ja, je noemde de titel van het nummer 50-50... en de artiest, dat is Val McCallum. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de naam niet kende, maar... De persoon heeft een aardig portfolio opgebouwd. Hij heeft getoerd met grote artiesten. Veel als studiomuzikant opgetreden. Hij heeft getoerd met Jackson Brown. En hij heeft ook gewerkt met onder andere Sheryl Crow, Lucinda Williams, The Wallflowers. Dat is dan de enige naam in het rijtje die mij niks zegt. Bonnie Raitt en The Coal Miner's Daughter herself, Loretta Lynn.
0: Kijk.
1: Dan heb je toch een aardig resume opgebouwd.
0: Hey, mooie namen. Ja. Dan gaan we verder naar een live blokje. En dan gaan we dat doen met de gast die we pas in de studio hebben gehad. Tom Cherry. En hij werd begeleid door Hidde Voogd. En samen hebben ze een fantastisch optreden verzorgd.
2: Dit was mijn eerste single die ik heb uitgebracht, The Last Letter. Het ging over een afscheidsbrief naar mijn ex.

bij het volgende nummer heb ik mezelf ingebeeld wat er zou gebeuren als mijn huidige vriendin het me zou verlaten. Want ik schrijf eigenlijk altijd alleen maar over mijn exen. En ik dacht, ja, we moeten dit een beetje anders aanpakken. Maar ik ben dus blijkbaar niet goed in vrolijke nummers te schrijven. Dus vandaar dat de EP ook uiteindelijk gaat heten Sad Songs to Dance To.

0: Live bij Countryland. En dat waren dus Tom Cherry en Hidde Voogd. En straks hoor ik nog meer van zijn interview en nog twee nummers. En we gaan door naar Jos.
1: Ja, en dan gaan we het bruggetje over, want het werd net al genoemd. We gaan luisteren naar Johnny Cash. De man kennen we, ik ga er niks meer over vertellen. Maar ik ga alleen zeggen, we weten hoe hij altijd zijn show begon. Hè? Hello, I'm Johnny Cash.

0: was Johnny Cash.
1: Lekker, hè?
0: Ja, dat was een goed nummer weer. We gaan dan verder naar Ab met John Williams.
2: Dan gaan we naar Australië. In 1987 was ik in een platenzaak in Australië. En er werd muziek gespeeld in die winkel, over de speakers. En dat vond ik zo goed. Dus ik liep naar die balie. Ik zeg tegen die man, wie is dit en wat is dit? En dat was deze cd die ik hier in mijn hand heb. Oh, ik heb ook gelijk meegenomen. Het is Melly Boy van John Williamson. Dat is een zeer dierbaar album voor mij. Vol herinneringen van mijn diverse trips naar Australië. En waar we net gingen vissen met Slim Dusty, gaan we nu luisteren naar het verhaal van een pingala. En dat is een grijs-roze vogel die daar heel veel voorkomt. Dus hier is John Williamson met The Galleries of Pink Galas.

0: Nou, wat kan die John mooi zingen?
1: John Williams, ja, is een mooie artiest. Ik heb een cd'tje 4, 5 staan, denk ik. En deze man zong ook bij de uitvaart van die Steve Irwin. Die krokodillenman, die tv-series, ja. die we veel gezien hebben. En die werd toen, kwam om bij een duikactie.
0: Nou, dat zou wel kunnen.
1: En toen zong John Williamson ook op zijn uitvaart in de dierentuin, zeg maar, waar die Steve Irwin al die krokodilletjes had.
0: Oh, mooie man. Die ging ze met een tandenborsteltje ging die zo allemaal langs.
1: Ja,
0: even de tanden een beetje doen.
1: Ja, best wel een bekende artiest. 80 jaar is inmiddels. Doet ook veel reclames en zo. Dus ja. Mooi. Broer, kijk man.
2: Het zal je huisdier maar zijn.
0: Ja, vind ik ook.
2: Toch?
0: Ja, ik heb niet zo'n grote tuin, dus voor mij valt wel mee.
2: Nee, oké.
0: Dan gaan we naar Ronda Vincent.
2: Ja, dat is toch ook wel leuk om even nog te... daar eindigen we eigenlijk het eerste uur mee. Met iets wat bloedje nieuw is. Want dit album is afgelopen week uitgebracht. En Ronda Vincent heeft daar weer een aantal nummers op gezet. Ja, the Queen of Bluegrass Music. Hè, ja. Dus dat is altijd fantastisch. Het is zo leuk en lief mens.
0: Ja.
2: Ik heb haar toen ontmoet. Ik mocht even samen op de foto. Was zo leuk. Wie ik niet heb ontmoet is Dan Tominski. Die zingt mee op het titelnummer van dit album. En dat heet A Possibility. MUZIEK

0: Ronda Vincent.
1: Altijd lekker.
0: Ja,
1: altijd mooi.
0: Maar had ze nog begeleiding erbij buiten Dentemension?
1: Ja, ze heeft de hele band erbij. Nee, ik heb er niet precies de gegevens nu. En ook de tijd niet meer voor. Maar ze waren niet met z'n tweeën.
0: Ah, dat scheelt.
1: Dentemension was gewoon gast op dit, op dit nummer. Alleen dit nummer op de handen.
0: En we gaan dan nu maar eens even naar nieuws.
1: Is er nieuws?
0: Ja, nieuws.
1: Nou, gaan we even luisteren wat er voor nieuws is.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Hey, you don't leave, you hear? This is your buddy JB Cloud from West Texas.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Countryland, waar wij leuke dingen hebben om uit te zenden vanavond weer. Mm. Want we hebben nog een interview. En we hebben nog twee nummers die live gezongen zijn. Die krijgen we allemaal over een paar weken, of misschien wel eerder, al op internet te zien.
1: Oké.
0: Ja, daar wordt al druk aan gewerkt, hoor.
1: Nee, morgen al? Of?
2: Nee.
0: Oh. Nee, morgen
1: volgende week?
0: Oh. Ja, dus...
1: Je moet maar tijd hebben, hè?
0: Ja, maar dit waren dus de Harper Family.
1: Leuk.
0: Ik heb ze niet gekend.
1: Nee, ik heb niet met ze in de klas gezeten, in ieder geval. Nee, dat weet ik zeker. Nee. Maar ja, uit Missouri lees ik hier.
0: Ja.
1: Ja, vader Galen en moeder Katrina Harper. Met hun kinderen Dylan, Dalton en Hannah. En de vrouw van Dylan, Makina.
0: Oh.
1: En een bluegrass gospel band. En dat was goed te horen. En fantastisch mooi.
0: En ik heb nog wat meer van hen geluisterd. En er stond nog meer gospel op. Dus fantastisch. The Portion of His Love. Dat was het nummer wat we hoorden van deze artiest. En dan gaan we naar Ab. Goedenavond, Ab. Leuk
2: ja,
0: dat
2: ik was
0: ben.
2: Er al. Ja, ik was er al. Oh, ik zat al een tijdje te luisteren.
1: Hé, hey, verrek,
2: ja, ja. En je weet, ik ben vanavond in Australië. Met de muziek dan, hè. Ik zit gewoon hier. Maar... Oh, ja. En we gaan het hebben over Catherine Britt. En dat is een jonge dame die komt uit Newcastle, New South Wales. Ze hebben ook in Newcastle. En zij is een gevierd countryzangeres die naast succes in eigen land ook bekendheid geniet in Amerika. En in 2004 verhuisde ze ook naar Nashville, waar anders, om daar een contract te tekenen bij RCA. Dus ook nog niet bij bij de minste label. Om daar te werken aan haar carrière. En ze heeft in Amerika meerdere prijzen, of in Australië moet ik zeggen, meerdere prijzen gewonnen bij hun Country Music Awards of Australia. Waaronder de beste vrouwelijke artiest in 2016 was dat. Er staan een stuk of 10 albums op haar naam en we gaan luisteren naar een nummer van haar debuutalbum Dusty Smiles and Heartbreak Cures uit 2001. En de titel luidt 46 Miles from Alice.

0: Die Catharina was met een mooi nummer aanwezig.
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, mooi. Ja. Mooi.
0: Hey, we hadden pas, we hebben net even wat te horen van Tom Cherry en Hidde Voogd. Maar we hebben ook een interview.

0: En met Tuskhead hebben we gisteren een show gespeeld. Daarbij heb ik nu nog Memphis Rose, de Johnny Cash show lopen. Dus dat is momenteel even waar ik me mee bezig hou. De nieuwe opnames voor mijn eerste EP ga ik volgende week aan beginnen. Dus dat is hoe mijn huidige muziekleven eruit ziet. Ja.
1: Zit daar ook heel veel schrijfwerk bij, eigen nummers?
0: Ja, ja, ik heb de afgelopen paar maanden heel veel geschreven. Ik wilde eigenlijk starten met 4 nieuwe liedjes voor op de EP. Het zijn er 13 geworden, dus ik moet wel even wat gaan filteren. We hebben er net een paar gedaan, gelukkig bij jullie. Ja, we hebben heel veel, ik heb heel veel geschreven inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja. Heb je het altijd gedaan of is het in het begin alleen maar bekende nummers van
0: in het begin,
1: covers?
0: Ja, in het begin was het echt enkel covers. Ik ben eigenlijk begonnen in een rockabilly, rock'n'roll. Dus daar was het Carl Perkins, wat Elvis, Stray Cats natuurlijk, Jerry Lee Lewis, heel veel. Dus dat was enkel coverwerk en gaandeweg dacht ik van, oh, dit zou ook nog wel leuk klinken. En zo ben ik erin gerold. Eigenlijk alleen maar gaan schrijven in de douche. Dan stond ik daar te zingen en dan, oh, ik moet eigenlijk opschrijven. Anders is het ook maar een manische gedachte.
1: Ja.
0: Dus, ja, zo zijn er nummertjes uitgekomen. En toen speelde ik voor het eerst nummers live. En in plaats dat mensen wegliepen, bleven ze klappen.
1: Zo.
0: Dacht ik, oh, dit is heel anders dan ik had verwacht.
1: Ja.
0: Dus toen doorgezet, ja.
1: Maar daardoor is jouw interesse ook naar country muziek veranderd.
0: Ja, ja. Ik ben eigenlijk altijd enorm Johnny Cash fan geweest. Vanaf mijn 13e al. En door Johnny Cash kwam ik bij Waylon Jennings uit. Door Waylon Jennings kwam ik bij Willie Nelson uit. Gaandeweg George Jones, noem het maar op. Ja, als ik ze allemaal ga opnoemen, zitten we nog eventjes. Buck Owens.
1: Dat gaan we niet doen, nee.
0: Nee. Ik denk dat we allemaal onze handen erover kunnen schudden, zeg maar. Over onze helden.
1: Ja.
0: Dus dat is hoe ik bij de country terecht ben gekomen. Omdat het zo'n eerlijke muziek is.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, we hebben de nummers gedaan die wij gisteren met een band hebben gedaan. En de intensiteit is anders, maar de intentie is er nog steeds.
1: Zie jij het zelf ook zo? Want zo zie ik het. Country is 3 akkoorden en de waarheid. En dan je levensgeschiedenis, van je geboorte tot je sterven toe.
0: Ja, alles wat ik waar ik over schrijf is echt gebeurd.
1: Ja.
0: Ja. Dat is ook mijn filosofie in de muziek inderdaad.
1: Ja. Ede.
2: Ja.
1: Jouw stijl van muziek. Hoe is dat begonnen?
2: Ik kom uit de punk vandaan. Rond Hellevoetsluis had je vroeger wel wat tenten waar je dat kon gaan zien. En langzamerhand naar Rotterdam getrokken. Maar ik had ook een hele grote voorliefde voor country muziek. Alleen er was in die contraien niet heel veel mensen die het speelden of die daar een enorm interesse in had. Vooral niet op die leeftijd binnen die kringen. En langzaam is een steelgitaar erbij gekomen en mensen benaderen je. We zoeken een steelgitarist. Ja. Je blijft een zeldzame, een niche. En zo heeft Twan mij benaderd ook.
1: Ja. Waarom de steelgitaar?
2: Ja, waarom niet? Ja, ook, maar het is... bedoel, in wezen, zodra ik dat geluid ging herkennen als een pedalsteelgitaar in de muziek, want meestal weet je het niet. De meeste mensen in Nederland zijn helemaal niet bekend met een pedalsteelgitaar.
1: Waarom?
2: Toen heb ik het jaren nog afgehouden, omdat er dat zit een hoge aanschafprijs in. Het is een heel gecompliceerd instrument waar je heel erg veel tijd en moeite in moet steken, zelfs als je al jarenlang gitarist bent. En op de dag heb ik gewoon die stap gemaakt.
1: Ja, ja, ik heb wel eens gehoord dat als pedalsteelgitarist dan moet je bijna je hele lichaam gebruiken om te spelen.
2: Ja, dat klopt, ja. 6 contactpunten.
1: Ja.
2: Allebei je voeten, knieën en een ander.
1: Ja, ik kan er alleen maar van genieten. Want mijn muziekstijl is country. En daarin hoort de steelgitarist of de steelgitaar bij mij als hoofdpunt.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Tom Jerry. Dat is je officiële naam. Dat ga je zo meteen gebruiken, denk ik, bij je cd's.
0: Ja, de EP gaat heten Tom Cherry Sad Songs to Dance To.
1: Dat zou wel mooi wezen, of niet?
0: Ik hoop het.

0: denk het wel. Ik denk het wel. We hebben een hele goede producer. Wesley Nuis gaat de opnamesessies leiden. Dus ik heb daar volste vertrouwen in dat goed komt.
1: Nou, dat verwacht ik ook niet anders. En wanneer denk je dat het uitkomt? Is het al een planning?
0: Woensdag ga ik naar Wesley toe voor de eerste sessie. En ik gok op, ik denk eind september, dat we wel iets hebben. Want daarna moeten we naar de schoonfamilie in Turkije, dus dan ben ik weg.
1: Oh joh.
0: Ja.
1: Lang weg?
0: Niet heel lang weg.
1: Oh, nee, ik was in Nederland kan je niet missen hoor.
0: Nou, ik mag nog steeds de grens over, dus.
2: Voorlopig.
1: Ja, zeker. Nee, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat jullie er geweest zijn. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het interview, maar ook voor het live spelen.
0: Ja, jullie bedankt.
1: Ja, bedankt. Jij ook bedankt. En dan,
0: we komen graag na de EP terug met de volle band. En dan gaan we eens even de ramen laten trillen hier.
1: Goed, dankjewel.
0: Hartelijk bedankt.

0: I'll keep it country.
1: En dat doen we graag.
0: Ja, zeker. Ja, met z'n allen, denk ik.
1: Sorry?
0: Met z'n allen wel, denk ik.
1: Met z'n allen, ja. Corey Keefe was dat. En hij heeft zichzelf, zichzelf aangeleerd muziek te spelen.
0: Zo.
1: Ja, zelfstudie. En vooral veel beïnvloed door zijn ouders, die ook beide getalenteerde zangers waren. En er wordt hier gelachen. Naast mij zit er iemand bewegingen te maken die ik vanuit mijn ooghoeken niet helemaal kan ontwaren. Maar het zal wel heel leuk zijn geweest. Want ik heb mijn broer, wat dat betreft. Samen met zijn broer, Corey Keefe, heb ik het nou dan weer over. Een tweelingbroer, hebben ze ook veel meegedaan aan talentshows. En zo is zijn muziekcarrière, als het ware, van start gegaan.
0: Nou goed, dan gaan we maar door naar Ab.
2: Ja, dan ga je horen dat het geen doorgestoken kaart is.
1: Gaan we verder met gek doen.
2: Dus ja, maar waar gaan we naar Australië, Tim?
0: Ja.
2: Daar een jonge Australische zanger die razendsnel aan populariteit wint. En dat is Mac Geiger. En deze pas 21-jarige vent komt uit Queensland, waar zijn ouders een boerderij runnen. En tijdens de vaak urenlange autoritjes, dat gebeurt dan wel eens in Australië, dat je lang moet rijden. Met zijn ouders werd hij gegrepen door de muziek van onder andere Travis Tritt en Alan Jackson en Tim McGraw. En zijn vader, daar komt die broer, zijn vader leerde hem een paar akkoorden op de gitaar te spelen. En vervolgens leerde hij zichzelf gitaar spelen middels instructiefilmpjes op YouTube. Dus nou ja, dat is geen doorgestoken kaart.
1: Dat is mogelijk.
2: Dus er zijn meer die dat doen, broer. Recent verscheen van deze Mac Geiger een eerste EP met eigen nummers. En dat EP heet Walker Straight Line. En van die release gaan we nu luisteren naar het schitterende String By.

0: Featuring by
1: Mac Geiger. Onthoud de naam, denk ik.
0: Ik ga het onthouden.
1: Niet, zegt hij.
2: Hij is hem nou al vergeten, joh.
0: We gaan door naar de volgende.
2: Ja?
0: Ja, ben je bekomen van de schrik?
2: Ik ben weer bekomen van de schrik.
0: Nou, dan pak ik hem maar gewoon lekker op. We gaan naar de volgende. En, Tony Triska, die kennen we, hè?
2: Ja.
0: Die kennen we. We hebben nog geïnterviewd in Rotterdam toen, een aantal jaar geleden. Die heeft in het COVID-19-tijdperk, toen iedereen thuis aan YouTube zat gekluisterd en de eigen slaapkamer niet uit mocht, heeft hij
1: gewerkt aan...
0: Gitaarles. Nou, hij banjoles, denk ik.
1: Oké.
0: Heeft hij gewerkt aan allerlei muziek wat op de plank lag. En heeft hij ook bekende nummers gepakt, arrangementen gepakt. En heeft hij dus een heel nieuw album van uitgebracht. En dat was Earl Jam. Maar hij had zoveel materiaal dat nu dit jaar, begin dit jaar, is Earl Jam 2 dus uitgekomen. Daar heb ik volgens mij best al eens een keer wat van gedraaid. Op die projecten speelt hij samen met andere artiesten waar ze nummers mee vertolken. En in dit geval is dat met een van de dames die bij mij de afgelopen, nou wat zal het inmiddels zijn, 4 jaar of zo, goed op het netvlies is gekomen, Sierra Farrell. En dan doen ze op een toch wel fenomenale wijze, Sierra Farrell natuurlijk de vocalen en Tony Triska op zijn fantastische banjo, het hele bekende I Still Miss Someone.

0: Hello, this is Tony Trischka, and you're listening to Countryland Radio.
1: Dit is Regio Actueel, met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
3: Kan ie?
4: Ja, ik kan. Ja,
3: zit je klaar?
4: Volgens mij rijdt hij nog heel zachtjes.
3: Oh, ja.
4: En ik wil wel instappen.
3: Ik voel hem al een beetje heen en weer schudden, ja, inderdaad. Ja. Ja. Nee, wat ik in het begin van de uitzending zei, ook best wel wat oudere artiesten en wat van vroeger meegenomen. En dat doen we nu ook met de Train Song. En het is natuurlijk jarenlang, denk ik dat ik mag zeggen, altijd de vaste item geweest van Harro als hij aan de beurt was om te presenteren.
4: Ja.
3: Maar ook ik ben een enorm liefhebber van de Louvin Brothers, dus ik dacht, laten we die gewoon weer doen, want Harro doet het niet meer elke keer.
4: Nee, niet elke keer.
3: En daar betekent niet dat we het... Toen durfde ik er niet aan te komen, want dan nee, had ik het gevoel dat ik Harro in het vaarwater zat. Maar hij doet het niet meer, dus nou doe ik het lekker weer. De Louvin Brothers met het overbekende en schitterende Wabash Cannonball.

0: Wat een geluidje, hè?
1: Nou.
0: Daar gaat hij in de verte.
1: Zo.
0: Met Charlie en Ira. Wie zal nou zeg maar sturen en wie zal nou de stoker zijn, vraag je dan af.
1: Dat vraag ik mij wel af, ja. Maar als je deze twee zo hoort, dan denk je ook van... ja, jongens, doen ze dat, dat treingeluid met een instrumentje? Of net als... Die
0: Boxcar Willie zit je aan Willy te denken. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Ja, Boxcar Willie was helemaal briljant.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat dat uniek is. Ik denk dat dit wel een mondharmonica of zo is geweest.
1: Oh.
0: Ja, maar om dan zo'n geluid voort te brengen... dat je dus echt het gevoel hebt dat die stoomtrein door je achtertuin dendert... dat vind ik toch fantastisch.
2: Ja. Gaat hij weer aan de kant?
1: Goed, we gaan weer naar een stukje live, want dat doen we vanavond graag. We hebben artiesten gehad en we hebben ze laten spelen bij ons. Tom Cherry en Hidde Voogd, een zanger-gitarist met een steelgitaar. Luister maar naar You Don't Love Me Like You Love I Love You.
3: Klinkt heel zweverig, maar het volgende liedje is geschreven voor mijn vriendin Bilge. En... over wat ik voor haar voel. Het klinkt heel treurig allemaal. Het klinkt ook misschien een beetje creepy. Maar het is heel lief bedoeld allemaal. 1, 2, 3...

0: Beste luisteraars, je luistert naar Countryland FM, de thuisbasis voor countrymuziek en Americana.
1: Goed, dat was dus Tom Cherry in, samen met Hidde Voogd. En ze hebben een nummer van Johnny Cash, hadden ze...
2: Ja, prima, hè?
1: Ja, ja. Till You're Gone.
2: Mooi nummer.
1: Maar jij weet meer te vertellen over de volgende app.
2: Ja, want wij gaan luisteren naar de Australische singer-songwriter Audrey Ault. En dat schreef je A-U-L-D. En met haar maken we een uitstapje naar Tasmanië, het grote eiland helemaal in het zuidoosten van Australië. Daar werd zij geboren in 1964. Sowieso een mooi bouwjaar, lijkt mij. Kijk naast me. En ze zou vooral bekend worden als songwriter. Veel meer nog songwriter, veel meer nog dan zangeres. En zo schreef ze onder andere nummers voor Fred Eaglesmith en Mary Gauthier. En ook bijzonder, daar is hij weer, de brug. Ze gaf songwritinglessen aan gedetineerden in een San Quentin-gevangenis in Californië. Waar ene Johnny Cash ook optredens heeft verzorgd. Die volgens mij nog heel mooi op plaats zijn verschenen ook. At San Quentin. En dus dat heeft ze ook nog gedaan, dat vind ik heel bijzonder. En ze gaat nu dus zingen over haar geboortegrond. En we horen dus Audrey Ault met het nummer Tasmania.

0: Volgens mij een hele reis als we met z'n allen naar Tasmanië moeten.
1: Ja, een heel mooi eiland schijnt het te zijn. Ja? Mooi groen, heuveltjes, ja.
0: Kijk. Maar goed, we gaan er nog niet heen.
1: Nee.
0: We gaan denk ik naar...
2: Ik denk dat je een pakje brood voor onderweg moet meenemen.
0: Oh, ik heb normaal 4 sneetjes brood bij.
2: Oh, daar red je het wel mee.
0: Ja. Dus, maar goed, Jos, jij bent weer aan de beurt.
2: Ja, we gaan nou iets heel... vind ik toch wel iets heel bijzonders moois krijgen. Ja, we gaan nu een instrument krijgen wat we denk ik niet dagelijks in Countryland horen. Nou is Country niet dagelijks te beluisteren, maar ook niet wekelijks. Ja. Ook niet wekelijks. Nee, zeker niet. Dear Marybella en de Pickkickers. En ik heb ze vorig jaar een keer geïnterviewd. En dat hebben we toen destijds ook in Countryland laten horen. En ze hebben toen een belofte gedaan.
0: Oh.
2: Ze hebben namelijk wat Schotse roots in de familie zitten. Wat Schotse herkomst.
0: Ja?
2: En ze zijn in hun huidige woonomgeving in Amerika... zijn ze best wel nauw betrokken met een Schotse community. Daar doen ze ook Highland Games en weet ik het allemaal. Daar treden ze dan ook op. En daar zingen ze ook best wel Celtic songs.
0: Oei.
2: Nou, de jongste telg van de familie, dat is Chris, die is pas 14. Die heeft zich een instrument eigen gemaakt... wat je dus echt wel, denk ik... behoorlijk Schots kan noemen. En ze hebben toen beloofd dat ze daar ook een keer iets mee zouden doen... bij een opname voor een nieuw album. Het album is recent uitgekomen. Dat heet Red Goes With Everything. En daarop hebben ze een hele mooie versie opgenomen... van het bekende Schotse, oude song Wild Mountain Time. En die begint dan met wat ze zelf dan eigenlijk een beetje... als grap promoten met de bekende... Bluegrass Doedelzak.

0: geen indruk.
1: Het is, nee, ik ga wel naar huis. Zo.
0: Ja, dat,
1: ja, het is helaas alweer zover. Maar ja, I Wanna Go Home, ja, de legendarische, mag ik wel zeggen, Bobby Bear. En we hebben het er net al even over terwijl het nummer speelt. Ik heb hem samen met onze vader in Alphen aan de Rijn gezien in 1900, nou iets in de 80 of zo is dat geweest, denk ik. En dan zaten we in een soort van, nou net grote gymzaal, denk ik, op de denk derde, vierde rij, op een meter of 10 afstand van de man.
0: Ja.
1: Nou, dat is dan toch wel een herinnering, hoor.
0: Nou, dat ja, zeker. Dat
1: fantastisch. En dan zong hij onder andere ook dit nummer natuurlijk, en Detroit City. En,
0: oh, je kent ze ook allemaal.
1: Ja, de, ja, en, ja, ja alle bekende
0: ook,
1: hits. Ja. Briljant.
0: Ja. Ja, ik zit even naar mijn lijstje te kijken. Alles is gedraaid. Nee,
1: oh, oké. Okay.
0: En dan ga ik even wat mensen bedanken eerst.
1: Oké.
0: Okay, ja. Jos van der Lely.
1: Oh, en, was hij er ook?
0: Ja, en Ab was er ook blijkbaar.
2: Ach, ja, toch.
0: Ja, ja, ja.
2: Met
0: ja, ja,
2: plezier.
0: Johan die heeft de techniek gedaan. Valerie heeft het videowerk gedaan. En Patrick, die was de fotograaf toen.
1: Oh, toen met de live-opnames.
0: Met die live-opnames.
1: Ja, dat moet niet vergeten worden. Want dat is voor de beelden straks op socials enzovoort.
0: Ja, dat...
1: En dan hadden we nog een presentator.
0: Ja?
1: Ja, Tiemen, jou ook weer. Enorm bedankt.
0: Oh, ik... Nou,
2: je was er ook.
0: Ja, ja, ik was er ook, ja. Ja, ja. Na vorige week, ja, toen was ik er niet. Nu wel weer, dus ja. Het is best weer even gezellig geweest. Volgende week, dan zitten Harro en Leen hier weer. Even rekening houden met... Je weet maar nooit, zeg ik maar even... En ja, ik zie weer een handje omhoog gaan. Dat betekent dat we weer bijna moeten afsluiten. En ja, luisteraars, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij wel. We hebben met heel veel plezier het programma gemaakt. En dat is ook wel te merken. Hm? Oh ja, ik moet nog twee artiesten nog bedanken. Tom Thierry en Hede Voogd. En natuurlijk... waar staat ze? Oh ja, Gebrich. Die moeten we ook bedanken voor het meedoen in onze uitzending. Ja, ik ga het afsluiten. Ik ben alsnog veel te veel verdienen.
2: I wanna go home.
0: Ja, dat was hem. Ja, ja, ja. Goed, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
1: Tot de volgende week.
3: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio. Moet je

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim 67.000 euro terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting 600 miljoen euro. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna 800 miljoen euro teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim 400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim 200 miljoen euro teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een ex-medewerker van de gemeente Doetinchem moet zijn werkgever ruim €67.000 terugbetalen. De man werkte bij de IT-service desk en had tientallen laptops gestolen en doorverkocht. Bij ontdekking werd hij op staande voet ontslagen. De gemeente stapte naar de rechter voor een schadevergoeding. De man werkte sinds februari 2025 bij de gemeente als medewerker van de IT-service desk. In februari van dit jaar werd hij gesnapt. Er komt geen tramlijn naar de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnenburg. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tegen RTV Utrecht. Het Rijk heeft er geen geld voor. Het ministerie van INW bekijkt later dit jaar welke projecten vanwege de financiële tekorten voorrang krijgen. Volgens Karremans gaat dit alleen over bestaande projecten. De toekomstige Rijnenburglijn staat niet op de lijst. De tramlijn naar Rijnenburg kost naar schatting €600 miljoen. Sinds de Amerikaanse rechter de importheffingen van president Trump van tafel veegde, hebben Duitse beursgenoteerde bedrijven al bijna €800 miljoen teruggekregen. Dat meldt zakenblad Wirtschaftswoche. Bezorgbedrijf DHL was met ruim €400 miljoen de grootste ontvanger. Siemens Health Engineers kreeg ruim €200 miljoen teruggestort. De teruggaves aan kleinere bedrijven zijn nog niet in kaart gebracht. Volgens Wirtschaftswoche volgen later dit jaar nog meer terugbetalingen. En de politie heeft 6 namen in het vizier met betrekking tot de identiteit van Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis verblijft. Na berichtgeving op lokale zender AT5 kwamen honderden tips binnen over de man die zelf nauwelijks kan communiceren. Een cold case team is op de zaak gezet. Eerder werd al bekend dat Lucky waarschijnlijk Engelstalig is. Om familie geen valse hoop te geven, doet de politie geen uitspraak over de mogelijke namen. Het weer. Onstuimig en wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook felle buien bij een matige noordoostenwind. Maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.